Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!